0: Hoi, snoeg jeltwa, sien ag mewg.
1: Hoi!
2: En dan zijn we op die noegelk video.
1: As I could. As well as quest.
3: 91.1 FM.
1: Hoi!

0: Oui.
1: En dan zijn we op die nu gaat video.
0: Die loopt ik toch zat na pit. Als
2: 91.1 FM.
0: Oui.